Het was Metamorphosis van Nuno Lobo, Pedro Lobo en John Hauser, uitgevoerd door het Maat Saxofoonkwartet. Een ander onderdeel van het Oranjewoud Festival was het zogenaamde Salonpodium. Hier is het trio Combrio, bestaande uit violist So Yin Hong, cellist So Kyung Hong en pianist Jens Elvequier. Zij speelden op dat podium werk van de Française Lili Boulanger. Lili is de jong overleden zuster van Nadia Boulanger, die op haar beurt vooral bekendheid kreeg door haar carrière als docente. Lili overleed op 24-jarige leeftijd aan tuberculose, die zat opgelopen door een immuniteitsprobleem. Ze was trouwens ook de eerste vrouw die de Prix de Rome veroverde. Nu twee stukken van deze Lili Boulanger, De Soir Triste en De Matin du Printemps.

Twee composities waren dit van Lili Boulanger door het trio Combrio. De afsluiting van deze concertzender Live Nieuw Klassiek maken we nog een uitstapje naar het Walter Maashuis in Bilthoven. Op 17 september 2024 traden daar op zangeres Olga van Tongeren en pianist Aaron Ormaza Vera in het werk The Wonderful Widow of 18 Springs van John Cage. De tekst is een bewerkte versie van een passage uit Finnegan's Wake van James Joyce. Dit is het trio Combrio.

Dat was als laatste werk The Wonderful Widow of 18 Springs van John Cage. Waarmee we deze uitzending Concertzender Live Nieuw Klassiek beëindigen. Alle gegevens over de gespeelde werken vindt u op onze website concertzender.nl en ook in de app. Dit programma werd samengesteld door Henk Hielkema.

U luistert naar Beide Tijds, Beide Concertzender. Het opmerkelijk oeuvre van de Duitse componist en regisseur Heiner Goebbels, geboren in 1952, heeft ook in Nederland een aanzienlijke schare fans. Dat is te danken aan zijn voorstellingen in het Holland Festival, die stevast tot de hoogtepunten van het seizoen behoorden. Goebbels maakt stukken die hij presenteert als geënsceneerde concerten, waarin muziek en drama hand in hand gaan. Van strikte genrescheidingen trekt hij zich niets aan, waardoor in zijn werk gecomponeerde hedendaagse idiomen op een vanzelfsprekende manier samengaan met popmuziek, wereldmuziek en jazz. Het drama is daarbij vaak net zo abstract als de muziek. Dat geldt ook voor het werk Walden, oorspronkelijk geschreven voor ensemble Modern Orchestra in 1998. In 2008 maakte die voor ensemble Klang een compactere versie. Voor Walden liet Goebbels zich inspireren door de schrijver Henry David Thoreau, die zich halverwege de 19e eeuw terugtrok in een klein huisje in het bos bij de Walden Pond in New England. Daar probeerde hij in eenzaamheid één te worden met de natuur, ja, als een vroeg ecologisch protest tegen de conformiteit van de industrialiserende Amerikaanse samenleving. Thoreau was een tijd ver vooruit. Thoreau's boek Walden, or My Life in the Woods, bleek invloedrijk en kreeg tot in Nederland navolging, waar schrijver en psychiater Frederik van Ede op het landgoed Kruisbergen, vlakbij Bussum, in 1998 een commune met de naam Walden stichtte. Goebbels Walden bestaat uit een serie muzikale landschappen of klankschappen, waarin speciaal gebouwde instrumenten als de stalen cello zorgen voor lastig te rubriceren klankevocaties. De spreekstem draagt teksten voor uit het boek van Thoreau. Luister nu naar Walden van Heiner Goebbels, uitgevoerd door ensemble Klang, bestaande uit 3 houtblazers, trombone, elektrische gitaar, piano, strijkkwartet en contrabas. De spreekstem is van Keir Neuringer, die ook saxofoon speelt.

or I hear the screech owl. Or perhaps

U heeft geluisterd naar Walden van Heiner Goebbels, uitgevoerd door Ensemble Klang. Dit was Bij de Tijd voor vandaag, samengesteld door Erik Voermans.

Dit is de nacht van de Concertzender met muziek van klassiek tot nu. Te beluisteren in de nacht van zaterdag op zondag tussen 4 en 7 uur. En kijkt u voor de speellijst in de gids op concertzender.nl, ook te bereiken via onze app.

U luistert naar de nacht van de Concertzender met muziek van klassiek tot nu. De volledige speellijst van deze aflevering vindt u in de gids op concertzender.nl of via onze app.

Dit is het nachtprogramma van de Concertzender met muziek van klassiek tot nu. Wekelijks te beluisteren in de nacht van zaterdag op zondag tussen 4 en 7 uur.

U luistert naar De Nacht met muziek van klassiek tot nu. Wilt u weten wat u heeft gehoord? Kijkt u dan op de pagina van dit programma in de gids op onze website concertzender.nl, ook te bereiken via de app.

U heeft geluisterd naar De Nacht van de Concertzender met muziek van klassiek tot nu. De volledige speellijst die kunt u vinden in de gids op concertzender.nl, ook te bereiken via onze app. Het programma werd samengesteld door Egbert Randewijk.

Dit is de Concertzender en de komende 3 uur kunt u luisteren naar een aflevering van de ochtendeditie. Deze week hebben we in ons programma een gevarieerd aanbod van muziek uit de afgelopen eeuwen. In de 18e eeuw was de Duitse componist Johann Adolf Hasse enorm populair. Hij schreef onder meer geestelijke werken en opera's. En een van die opera's is Kleofide, waarvoor hij een tekst gebruikte van de eveneens beroemde tekstdichter Pietro Metastasio. Hasse was bevriend met Johann Sebastian Bach, die mogelijk bij de première aanwezig was. De ouverture tot Kleofide hoort u nu in de uitvoering door de Virtuosi delle Muse met dirigent Stefano Molardi.

Na deze ouverture Cleofide van Johann Adolf Hasse, nu twee dansen waarvan de componist niet bekend is. Het Franse muziekgezelschap La Symphonie du Marais, onder leiding van Hugo Reyne, speelt twee zogenaamde contradansen. En zo'n contradans lijkt wat op een line dance, met het verschil dat er bij de contradans slechts twee rijen zijn die dan recht tegenover elkaar staan. De eerste dans is La Lire Boulère en de tweede heet Jeanne qui saute,

U hoorde twee contradansen van onbekende componisten. The Harmonious Society of Tickle Fiddle Gentlemen is een Brits gemengd gezelschap waarvan de naam teruggaat tot 1678, toen Thomas Britton concerten begon te organiseren die in de krant aldus werden omschreven. Een van die componisten die destijds actief waren in Engeland was de in Duitsland geboren Johann Christoph Pepusch. Nu hoort nu zijn Concerto Grosso voor trompet en strijkorkest in D groot, gespeeld dus door de Harmonious Society of Tickle Fiddle Gentlemen.

Dat was een concerto grosso voor trompet en strijkorkest van Johann Christoph Pepusch. Het Te Deum is een hymne op een Latijnse tekst die door veel componisten op muziek is gezet. En een daarvan is de Fransman François-Joseph Gossec, die er zelfs meerdere componeerde. Vandaag hoort u zijn Te Deum à grand orchestre uit 1779. Het wordt uitgevoerd door Jill Feldman, sopraan, Brigitte Lafont, mezzo-sopraan, Gérard Laine, haut-contre-tenor, Howard Milner, tenor, Glenn Chambers, bariton, en verder het Chœur National de l'ORTF, het Chœur de Paris-Sorbonne en het Orchestre de Paris-Sorbonne. En het geheel staat onder leiding van Jacques Grimbert.

De afgelopen ruim drie kwartier hoorde u een van de Te Deums van François-Joseph Gossec. U luistert naar het programma De Ochtendeditie, dagelijks te beluisteren op deze zender tussen 7 en 10 uur. Wilt u meer weten over de gespeelde nummers? Ga dan naar de website concertzender.nl en daar vindt u ook informatie over de vele andere programma's die de Concertzender uitzendt en over hoe u ons kunt steunen. De contrabas verwacht je niet snel als solo-instrument. Toch is er een aantal concerten voor geschreven. Contrabassist Jorma Katrama speelt samen met het Kuopio Symfonieorkest onder leiding van dirigent Atso Almila het concert voor contrabas en orkest in D groot van de Tsjechische componist Jan Xitel Wanhal.

Dat was het concert voor contrabas en orkest in D groot van Jan Xitel Wanhal. Veel later succesvolle componisten, zoals Edvard Grieg en Isaac Albenis, studeerden in Leipzig bij de gerenommeerde Salomon Jadassohn. Jadassohn componeerde zelf ook. Het Bläserensemble der Jenaer Philharmonie speelt nu onder leiding van Simon Gaudenz de serenade voor blaasorkest opus 104 van Jadassohn.

U hoorde van Salomon Jadassohn zijn serenade voor blaasorkest. Aan het einde van de 19e eeuw ontstond aan de oostkust van de Verenigde Staten van Amerika een beweging die werd aangeduid als de Second New England School. Deze groep werd ook wel de Boston Six genoemd. Het was niet echt een school, maar een groep componisten die hetzelfde doel nastreefden: een eigen geluid vanuit New England. Een van die Boston Six is de componist George Whitefield Chadwick. Het Portland String Quartet en pianiste Virginia Eskin spelen nu van Chadwick het quintet voor piano, twee violen, altviool en cello in S groot.

We besloten deze uitzending van de ochtendeditie met Gulistan Bayati Shiraz van Fikret Amirov. Wilt u informatie over de gespeelde werken? Dan kunt u de pagina van dit programma bekijken op onze website concertzender.nl of in onze vernieuwde app. De ochtendedities van deze week werden samengesteld door Peter Simmers uit het aanbod bij Muziekweb, de digitale muziekbibliotheek. De techniek was in handen van Peter van Koten, de presentatie van Niklaas Hoekstra. Morgen om 7 uur is er weer een nieuwe aflevering van dit programma. Blijft u vooral luisteren naar al het moois en bijzonders dat we nog voor u in petto hebben.

welkom bij Matchpoint aflevering 269. Mijn naam is Jeffrey Match. Vandaag een programma rond de bekende Spaanse pianiste Alicia de la Rocha. Zij leefde van 1923 tot 2009. Ze heeft een brede discografie met werken van Spaanse componisten, veel onbekende namen naast het mainstream repertoire. Voor dit programma laat ik naast werken uit haar bekende repertoire ook enkele werken uit het Spaanse repertoire horen die zouden worden gespeeld, maar die zeker belangrijk zijn om mee kennis te maken. Om te beginnen, twee korte sonates van Antonio Sola. Zijn sonate in F, nummer 89, gevolgd door zijn sonate in Des, nummer 88. Sola leefde van 1729 tot 1783 en was een tijdgenoot van Scarlatti. Uitgevoerd door Alicia de la Rocha en opgenomen in 1977.

Twee sonates van de Spaanse componist Antonio Soler, gespeeld door Alicia de la Roche en opgenomen in 1977. Nu een werk van Enrico Granados, zijn Goyesca nummer 2. Ook opgenomen in 1977 met Alicia de la Roche.

Dit was Alicia de la Rocha die de tweede Gujeske van Granados speelde. Nu een pianowerk van Manuel de Falla, de Fantasia Baetica. Een van de belangrijkste werken uit het Spaanse repertoire. Hij heeft de Fantasia geschreven in 1919 in opdracht van Arthur Rubinstein, die later ook de première heeft gegeven in Amerika. Jammer dat het niet vaker wordt gespeeld. Hier volgt de uitvoering van de La Rocha.

Dit was het ensemble La Grande Chapelle, dat onder leiding van Albert Recasens een muzikale impressie gaf van een van de onderdelen van een muzikaal festijn dat op 1 maart 1620 werd gevierd in het Koninklijk Paleis van Napels, ter gelegenheid van het herstel van koning Philips III. Een reconstructie van het feest is vastgelegd op het eigen label van het ensemble Lauda. Het tijdsbeeld dat de Duitse hoboïste Clara Blessing met een aantal van haar muziekvrienden, onder wie de sopraan Julia Doyle en violiste Mayumi Hirasaki, schetst, speelt zich zo'n 100 jaar later af in de kring rond Graaf Rudolf Franz Erwin von Schönborn. Hij was een hartstochtelijk liefhebber van Italiaanse muziek en zelf een verdienstelijk cellist. In zijn residenties in Würzburg,

En wiezendheid werd muziek niet zozeer voor een groot publiek gespeeld, maar in de beslotenheid van een kleine kring van vrienden. Samen eten, drinken, praten, musiceren, vaak tot diep in de nacht. Aan de hand van een unieke muziekcollectie die zich bevindt in de archieven van Sloos Wiesentheid is op de door Passacaglia uitgegeven cd Unter Freunden muziek bijeengebracht van Händel, Telemann, Vivaldi en Giovanni Benedetto Platti. Die laatste kreeg in 1722 een aanstelling aan het Hof van Würzburg en werd zo lid van de Arte di Sonadori, een gilde waarin hij als hobo-virtuoos en violist samen met 6 andere Italiaanse muzici samenwerkte. Uit een lijst van hofmuzici uit 1730 blijkt dat Platti destijds de best betaalde muzikus was aan het hof van graaf von Schönborn. Als u luistert naar zijn hobo-trio in C-klein, waarin u naast Clara Blessing, opperrockhobo, ook Rebecca Martens hoort die de fagot bespeelt, kunt u zich daar wellicht iets bij voorstellen.

Dit was een hobo-trio in het toonsoort C. Klein van Giovanni Benedetto Platti, zoals te vinden op de CD Unter Freunden. We hoorden onder andere Clara Blessing op barokhobo en Rebecca Martens bespeelde de barokfagot. Tot slot van deze Sound the Trumpet Strike the Veil vraag ik uw aandacht voor de onlangs verschenen derde uitgave in een reeks met de pianoconcerten van Wolfgang Amadeus Mozart, uitgevoerd door de Russische fortepianiste Olga Paschenko samen met het ensemble Il Calderino. Mochten de eerste twee door Alfa uitgebrachte cd's met onder meer de pianoconcerten 19, 20 en 23 zich al verheugen in lovende kritieken, dat zal zeker ook het geval zijn met deze uitgave, waarop de concerten nummers 6, 8 en 18 zijn vastgelegd. De eerste twee schreef Mozart in de eerste helft van het jaar 1776 en die zou je nog betrekkelijk eenvoudig van karakter kunnen noemen, maar dat geldt geenszins voor zijn op 30 september 1784 in Wenen voltooide concert KV 465. Naar verluid voerde Mozart het concert in februari 1785 uit in aanwezigheid van de keizer en zijn vader Leopold. En die laatste schreef aan zijn dochter Maria Anna dat Wolfgang met zijn concert had gezegevierd en dat zelfs de keizer onder de uitroep Bravo Mozart zijn hoed voor hem had afgenomen. Olga Paschenko speelt op een kopie van een waltervleugel uit Mozarts tijd en zoals de fortepianiste in het begeleidende cd-boekje schrijft, biedt dit instrument haar de mogelijkheid om de dialoog tussen solist en het orkest zo natuurlijk mogelijk te laten verlopen. En dat daar geen woord van overdreven is, kunt u zelf constateren tijdens het luisteren naar de finale van het pianoconcert nummer 18 met de tempoaanduiding Allegro Vivace.

En zo klonk het slotdeel van Wolfgang Amadeus Mozarts pianoconcert nummer 18, Kuchle-verzeichnis 456, met de tempoaanduiding Allegro Vivace. U hoorde Olga Paschenko op fortepiano, samen met het door haar geleide Belgische ensemble Il Cardellino. Het concert is samen met de concerten 6 en 8 vastgelegd op een nieuwe uitgave van het label Alpha. En met deze muziek van Mozart zit Sound the Trumpet Strike the Viol er voor vandaag op. De aflevering is 24/7 terug te luisteren via de website van de concertzender, waar u ook de speellijst op aantreft. Voor nu dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.

U hoort het, luisteraars. Dit is het Radio Muziek Essay op de Concertzender. Een programma van Marijke Ferguson voor de Concertzender. De techniek wordt verzorgd door Willem Banning. Het is dinsdagmorgen. Het is heel erg warm. Zeker, het is heel erg warm in onze presentatieruimte. Hoe de temperatuur zal zijn op zondagmorgen om 10 uur, als dit programma herhaald wordt, dat weet ik niet. Maar nu is het warm.

0: warm, zei ik, is het. En hoe toepasselijk was deze muziek daarbij? Bij het lijfelijk, zintuigelijk, niet veel anders meer weten dan warm. Er zijn mensen die altijd in dergelijke klimatologische omstandigheden, ja, klimatologisch nog warmerder omstandigheden verkeren, hun leven lang de droge grond verbouwen, als er water is, of jagen, en 's avonds daarover aan elkaar vertellen, over de jacht, op giraffen, vandaag, morgen.
1: Agwa ma dorogagi

0: Olha, olha, yang paling bugil.
1: Tiene.
0: Ya, Romuña, pelo, muño.

In Oeganda zongen ze dit lied over de jacht op de giraf. In de avond zingen ze dat, als het koel of iets koeler is. Hoe ze hem zullen vangen, die giraf. En wat ze zullen doen met zijn huid. Het drogen, het gebruiken om er waterzakken van te maken. En van zijn pezen, koornen. En ja, wat nog meer. Voor mij hier in dit warme presentatiehok niet meer in te voelen. Niet in te voelen hoe begeerlijk het zal zijn morgen op het hits van de dag te gaan jagen op een giraf. Nee, liever luister ik nu naar de man die aan een kleine kreek zit, ook bij het vallen van de avond. Ook in een warm, eindeloos, levenloos oogend gebied dat toch bewoond blijkt te zijn. Door dieren, mensen. Een man die speelt op een driesnarenrijk soort muziekboog, waarvan de resonanskast de eigen mondholte is. De muziekboog is groot of lang, wel een armlengte lang. En de muziek die hierop klinkt, wordt tingelspraak genoemd. Het zijn altijd jonge mannen die erop spelen, in hun vrije tijd, in de schaduw. Zich herinnerend de stem van de vogel waarmee hij spreekt, samen spreekt, in dialoog is, in zijn tingelspraak.

In de zogenaamde tingelspraak hoorde u muziek uit warme landen. Hoort u vandaag steeds muziek die te maken heeft met warm. En deze tingelspraak klinkt op de grens van Ethiopië en Kenia. Daar is een rivier, de Omo. Aan het water daar, in de schaduw, zit deze man. U luisterde naar muziek van de Hamar. En meer noordelijk in hun woongebied, waar de grond droog is en waar zij leven in kralen, in een gebied waarbij zij runderen en geiten hoeden op de velden vlak buiten die kraal. Daar wordt 's avonds gezongen en gedanst, tenslotte. Een loom soort zang en een meer vitale dans. Ik geef u de hele registratie van deze boe, zoals dit gebeuren genoemd wordt, of os- en geitendans, waarin eerst een lied van de ouden, waarin de os met zijn horens in pantomime verheerlijkt wordt. Aike Gadi heet die dans, als ik het goed uitspreek. En dan de Galeba Gadi. Dat is een dans waarin de vijand herdacht wordt. En vooral de strijd en de triomfante overwinning. En tenslotte staan de meisjes op en zij tarten de jongelingen ten dans en dan wordt er gedanst. Maar bij dat alles, luisteraars, bedenk, het is warm. Heel warm. Thank you.

0: Yugut.
1: I'm going to go to the house.

Yokobala ni sababu ya bade bakul tamara bodai bawa kita.

عليك لا في مبارك دي يا تقارن بصابر قلت أقصراتك قرب ولا يسدها.

Thank you.

Ja, u hoorde bijna een kwartier nu de Os en Geitendans, of Boe. Daaruit voortvloeiend het krijgslied. En tenslotte een dans waarin de meisjes de jongens in beweging weten te krijgen. Muziek van de Hamar. Een volk dat leeft in de steppen in het zuiden van Ethiopië. Een dergelijke Boe, zo'n gezamenlijk gezongen gebeuren, is een avondelijk tijdverdrijf van de Hamar. Ze zitten bijeen op een soort veld binnen de kraal, waar het sociale leven zich afspeelt. En het welbevinden van de gemeenschap bij de Boe moet zoiets zijn als bij ons het avond-nachtelijk bezoek van de lounge, met de specifieke lounge-muziek. Die muziek waar dit programma ook mee begon. Want dit programma begon met de Sahara Lounge. Herinnert u zich dat nog?

Deze Sahara Lounge vond ik op een cd'tje van het label World Music, Putumayo. Sahara Lounge. Ja, wel een heel ander geluid, maar ook uit een bloedhete wereld, hoort u nu.

En na dit duet van Dorabella en Guglielmo Il Core Fidono ga ik meteen naar het duet van Ferrando en Fiordiligi, Fra Liamplessi. En degenen onder u die Così fan tutte kennen, die vragen zich natuurlijk af waar die prachtige aria Per Pietà van Fiordiligi blijft. Wel, die zit niet in de opname. Die kan gecoupeerd zijn in de studio, maar het is natuurlijk ook mogelijk dat hij in de uitvoering zelf gecoupeerd werd. We praten over 1959 en dat was een tijd waarin Così fan tutte nog bepaald geen populaire opera was. Goed, luistert u dus nu naar Fra Liamplessi met Erna Sporenberg en Mario Spina.

0: En na dit duet van Ferrando en Fiordiligi, gezongen door Mario Spina en Erna Sporenberg, besluit ik natuurlijk met de korte aria van Guus Hoekman, waarin Don Alfonso vertelt dat zijn theorie dus bewezen is. Così fan tutte.
1: Tutti accusano le donne e di un

In deze aflevering van Opera Actueel heeft u kunnen luisteren naar delen uit Così fan tutte van Wolfgang Amadeus Mozart in een opname die werd gemaakt tijdens het Holland Festival 1959 op 2 juli van dat jaar in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag door de Oude Nederlandse Opera. Erna Sporenberg zong Fior di Ligi, Cora Cannemeyer door Rabella, Adriana Martino d'Espina, Mario Spina was Ferrando, Dino Mantovani Guglielmo en Guus Hoekman Don Alfonso. Het orkest van de Nederlandse Opera stond onder leiding van Peter Maag. En u kunt deze namen natuurlijk terugvinden op www.opusklassiek.nl en op de site van de concertzender. En met die mededeling neem ik dan nu weer afscheid van u. Ik wens u verder prettige en hopelijk zonnige augustusdagen. En tot de volgende keer.

hoorde de Mondscheinsonate van Beethoven, uitgevoerd door pianist Igor Levit. De sonate was opgedragen aan gravin Guicciardi, die helaas voor Beethoven in 1803 trouwde met graaf von Gallenberg. En in latere jaren lijkt Beethoven zich haar slechts met milde minachting te hebben herinnerd. Nou ja, dat is ook een manier om met verlies om te gaan. Deze gravin had twee nichtjes, Therese en Josephine, en die hadden allebei ook les van Beethoven. En die was vooral heel erg onder de indruk van de zeer getalenteerde Josephine. En veel later schreef hij dat deze bewondering eigenlijk liefde was en dat die liefde zelfs wederzijds was. Maar helaas, ook Josephine moest trouwen op stand. Die Josephine Brunswick was dus misschien wel Beethovens allergrootste liefde. Ze zouden elkaar nog jarenlang blijven schrijven. Hun relatie is wat geheimzinnig. Sommigen denken namelijk dat zij de onsterfelijke geliefde was. En in 1812 schreef Beethoven drie heel hartstochtelijke brieven aan een vrouw die hij aanduidde met zijn onsterfelijke geliefde. Maar hij adresseerde ze niet en hij verzond die brieven ook niet. Dus wie was die geliefde? Giulietta? Josephine? Of misschien Antonie Brentano? Deze discussie duurt de dag van vandaag voort. Maar wat zeker is, deze onsterfelijke geliefde betekende alles voor Beethoven. Hier is het Andante Favori van Beethoven, gespeeld door Sofronitsky.

U hoorde het Andante Favori van Beethoven, gespeeld door Sofronitsky. En dan is er natuurlijk nog Elise van de Vuurelise. Ik vertel u de geschiedenis van het stuk in de meest boeiende versie. Het is trouwens ook de meest onbetrouwbare versie, maar ja, het is wel een hele mooie. Het draait om Therese Malfatti. Ook zij was een leerling van Beethoven en net als Giulietta werd Beethoven verliefd op haar. En dit keer besloot hij haar een huwelijksaanzoek te doen. Het liep allemaal op niets uit en waarschijnlijk was dat vanwege een extreem gênant incident. Want in het voorjaar van 1810 werd Beethoven uitgenodigd door haar ouders voor een soirée. Beethoven had een kort pianostuk voor Therese gecomponeerd, een bagatelle, een niemendalletje zou je zeggen. Zijn plan lijkt te zijn geweest om het voor haar te spelen en haar aansluitend een huwelijksaanzoek te doen. En vader Malfatti had voor de gelegenheid een buitengewone sterke punch gemaakt die Beethoven wel zeer goed smaakte. Dus toen puntje bij paaltje kwam, was Beethoven zo dronken dat hij niet in staat was om het stuk te spelen, laat staan om daarna nog een huwelijksaanzoek te doen. Het lijkt erop dat Therese Beethoven nog wel gevraagd heeft haar naam op de titelpagina te schrijven. Nou ja, onleesbaar dus. Bij haar dood werd het originele manuscript gevonden in haar nalatenschap. Het werd naar een muziekuitgever gebracht en die bracht het uit als Für Elise, want Für Therese was niet leesbaar. Nu niet Für Elise, maar zes andere baratellen, op 126 van Beethoven, in een uitvoering door Anatol Ukhorsky.

Anatole Augusti speelde de 6 bagatellen opus 126 van Ludwig van Beethoven. We hebben het over Beethoven en de vrouwen. Beethovens beeld van de vrouw was idealistisch en verheven. In de muziek van Beethoven zijn vrouwen ook geen objecten, maar bronnen van inspiratie, van kracht en van emotie. Denk maar aan Leonore in zijn opera Fidelio, die haar man redt uit de gevangenis. Dat was een novum begin 19e eeuw, een vrouw als heldin. Zijn liefdes liepen stuk en zijn gehoor verdween, maar Beethovens muziek bleef spreken. Hij wist wat het was om lief te hebben en hoe dat om te zetten in muziek. Misschien begrijpen we Beethoven ook wel het beste door zijn muziek, veel meer nog dan door zijn brieven. We sluiten deze uitzending af met 3 bagatellen van Beethoven, gespeeld door Paul Lewis.

Dat waren tot slot nog drie bagatellen met het opus nummer 33 van Ludwig van Beethoven, uitgevoerd door Paul Lewis. Daarmee besluiten we ook deze aflevering van Meester Pianisten. Informatie over de gespeelde muziek kunt u, u weet het, nalezen op onze webzender concertzender.nl. Dank voor het luisteren, mede namens samensteller Jeroen Hommels.

met een nieuwe aflevering van Tussen Droom en Daad. Vandaag aandacht voor de Oostenrijks-Engelse componist Egon Welles. Hij werd geboren in 1885 vlakbij Wenen. Zijn ouders waren Hongaarse Joden. In 1917 werden Egon Welles en zijn vrouw protestants en in 1933 katholiek. Nadat hij een uitvoering van Der Freischütz onder Gustav Mahler had bijgewoond, besloot hij om componist te worden. In 1905 kreeg hij als 19-jarige les in contrapunt van Arnold Schönberg. Tot 1938 verbleef hij in Wenen, waarna hij moest vluchten naar Engeland voor de nazi's. Vooralsnog is Welles het meest bekend van zijn muzikologische werk en het lesgeven aan het conservatorium. Hij schreef vooral strijkkwartetten en vanaf 1945 ook symfonieën. Hij was dus nog een stuk ouder dan Bruckner toen hij zijn eerste symfonie schreef. Zijn eerste twee zijn ook wel geïnspireerd op Bruckner en Mahler. U kunt gaan luisteren naar twee van zijn symfonieën, namelijk de eerste en de zevende symfonie. We beginnen met de eerste, die drie delen kent, waarvan het laatste deel een adagio is in Mahleriaanse sfeer. Ook hoort u een snufje Mussorgsky in het tweede deel. De uitvoering is in handen van het Radio Symfonieorkest Wenen, onder leiding van Gottfried Rabel, die alle negen symfonieën opnam.

Zo klonk de 7e symfonie van Egon Welles, uitgevoerd door het Radio Symfonieorkest Wenen onder leiding van Gottfried Rabel. Dit was Tussen Droom en Daad. Het programma werd voor de concertzender samengesteld door Menzo Groeneveld.

Dit is de Concertzender met het programma Sonor. Vandaag muziek van Dmitri Shostakovich en Mstislav Rostropovich, leermeester en gezel. In het najaar van 1943 schreef de 16-jarige Rostropovich zich in aan het conservatorium van Moskou. Hij studeerde er cello, maar ook compositie bij Shostakovich. Uit die ontmoeting groeide een vriendschap die bijna 30 jaar zou duren en waaruit enkele van Shostakovich's belangrijkste werken voor cello voortkwamen. De sonate voor cello en piano ontstond in 1934 in een roerig jaar voor Shostakovich. Zijn opera Lady Macbeth beleefde triomfen terwijl zijn relatie een moeilijke periode doormaakte. De sonate in vier delen is klassiek van vorm, lyrisch van toon met een ontroerend largo. In 1954 voerden leermeester en gezel de sonate samen uit in het conservatorium van Moskou en daarna op een tournee door de Sovjet-Unie. In 1957 legden ze het werk vast in het radiohuis

van Moskou. Sjostakovitsj was een geducht pianist, maar kort na deze sessie begon de neurologische aandoening, waardoor pianospelen hem steeds moeilijker viel. De opname is daarmee een van de laatste documenten van de componist aan de vleugel. Rostropovitsj zou zijn cellomuziek de wereld overdragen. Luistert u naar de sonate voor cello en piano opus 40 van Dmitri Sjostakovitsj met Mstislav Rostropovitsj op cello en de componist aan de vleugel.

U hoorde de sonate voor cello en piano van Dmitri Shostakovich in de historische opname uit 1957 met Mstislav Rostropovich en de componist zelf achter de piano. Rostropovich was niet alleen cellist. Aan het conservatorium studeerde hij compositie bij Shostakovich. Uit die studiejaren is weinig bewaard gebleven. Naast enkele virtuose concertstukjes schreef hij halverwege de jaren 40 twee etudes voor cello, een moderato en een scherzo, die pas in 1972 in Moskou werden gepubliceerd. U kunt gaan luisteren naar het korte moderato dat hij schreef onder de vleugels van zijn leermeester. De Duitse cellist Alban Gerhardt, die als jongen door Rostropovich werd geïnspireerd tot de cello, nam het stuk op als eerbetoon aan zijn grote voorbeeld. Hij wordt begeleid door zijn landgenoot, de pianist Markus Becker.

Dat was het Moderato van Mstislav Rostropovic, gespeeld door Alban Gerhard en Marcus Becker. Rostropovic droomde ervan dat zijn leermeester een concert voor hem zou schrijven. Shostakovich's vrouw Nina gaf hem een gouden raad: vraag er nooit om en praat er zelfs niet over. De cellist hield zich eraan en werd beloond. In de zomer van 1959 voltooide Shostakovich zijn eerste celloconcert en nodigde Rostropovich uit om het te komen doorspelen. Rostropovich leerde het loodzware concert in 4 dagen uit zijn hoofd, 10 uur oefenen per dag, en zonder partituur speelde hij het zijn vroegere leermeester voor. De verbaasde Shostakovich vroeg slechts: vind je het mooi? Vind je het echt mooi? Dan rest mij 1 vraag. Mag ik het aan jou opdragen? De première op 4 oktober 1959 in de grote zaal van het Leningraads Conservatorium met de Leningraad Philharmonie onder leiding van Yevgeny Mravinsky werd enthousiast ontvangen. 2 dagen later speelde Rostropovich het werk in Moskou opnieuw voor een uitzinnig publiek. Vrijwel meteen daarna werd de allereerste opname gemaakt. In het concert klinkt telkens het DSCH-motief, de 4 noten waarmee Shostakovich zijn eigen naam in de muziek grifte. U hoort nu het eerste concert voor cello en orkest van Dmitri Shostakovich. Mstislav Rostropovich is de solist, begeleid door het London Symphony Orchestra onder leiding van Seiji Ozawa.

Onder leiding van Seiji Ozawa speelde het London Symphony Orchestra het eerste concert voor cello en orkest van Dmitri Shostakovich. De cellist was Mstislav Rostropovich. Dit was Sonoor, samenstelling Anton van Kempen.

Welkom bij de 80ste aflevering van Een Os op het Dak hier op de Concertzender. Mijn naam is Thea Derks en mijn programma is geïnspireerd op mijn boekje Een Os op het Dak, moderne muziek na 1900 in vogelvlucht. Arm Oekraïne, met een vredesplan dat neerkomt op een totale capitulatie, ziet de toekomst er weinig rooskleurig uit. Te meer dat Europa maar blijft aarzelen het land echt te helpen de Russen definitief te verslaan. Daarom begin ik vandaag opnieuw met muziek uit Oekraïne en wel met Baratrum of Barathrum voor contrabas en slagwerk van Alisa Formaziuk. Ze schreef het in 2023 in opdracht van het Canadese Muse-project, waarin studenten compositie van conservatoria in Montreal en Oekraïne samen nieuwe werken creëren. Het stuk werd in oktober 2023 ten doop gehouden in de multimediazaal van het Conservatorium van Montreal. Helaas is dat zo'n beetje alle info die ik kan vinden over Formaziuk en over haar stuk. Wat de titel betekent weet ik evenmin. Baratrum of Barathrum is geen Oekraïens woord. Maar het stuk is de moeite waard. Dus luistert u naar de contrabassiste Ali Remondini en de slagwerker Antonin Granier in Baratrum van Alisa Formaziuk.

De contrabassisten Ali Remondini en de slagwerker Antonin Granier speelden Barathrum van de jonge Oekraïense componiste Alisa Formaziuk. Deze maand verschijnt de cd Le Chant des Muses van de Spaanse violiste Ana Urpina. Hierop brengt ze een vrouwelijke componiste uit de barok onder de aandacht en plaatst ze naast stukken van levende componisten. Het bijzondere is dat ze de oude muziek op een barokviool speelt en de moderne op een eigen tijdse viool. Klinkt logisch, maar het is bepaald geen sinecure vanwege de totaal verschillende stemming, bouw en strijktechniek van de barokviool. Voor wie geïnteresseerd is, voor het januari-nummer van De Nieuwe Muze interviewde ik Urpina uitvoerig. Vandaag laat ik u de Canciones de Amor voor sopraan, viool, cello en piano horen van de eveneens Spaanse componiste Zulema de la Cruz. Zangeres en instrumentalisten imiteren elkaars lijnen, waarbij soms hochtende herhalingen het geheel een dramatische lading geven. De sopraan Maria Hinojosa wordt begeleid door Ana Urpina op viool, Nicola Brovelli op cello en Daniel Oyarzabal op piano in Canciones de Amor van Zulema de la Cruz.

Zo klonken de canciones de amor van Zulema de la Cruz. U hoorde de sopraan Maria Hinojosa, de violiste Anna Urpina, de cellist Nicola Brovelli en de pianist Daniel Oyarzabal. Het stuk staat op de cd Le Chant des Muses, waarop Urpina vergeten vrouwen uit de barok naast moderne componistes plaatst. Onlangs rolde ook de cd Rose Heart van de persen met orkestwerken van Rosalie Hirs. Vorige maand al verscheen een cd met kamermuziek van deze Nederlandse dichter-componist. Daarvan draaide ik toen Article 10 Prisms, dat nog altijd terug te luisteren is via concertzender.nl. Vandaag laat ik u het orkestwerk Rozenherten horen, dat Hirs in 2008 voltooide. Het beleefde datzelfde jaar zijn wereldpremière tijdens de Nederlandse muziekdagen. Ik noemde Rozenherten destijds een betoverend klankkleurenspel, waarin het orkest tot één ademend en pulserend geheel wordt omgevormd. En die woorden kan ik na beluistering van de opname alleen maar beamen. Micha Hamel leidt het Radio Philharmonisch Orkest in Rozenherten van Rosalie Hirs.

Rozenherten van Rosalie Heers werd uitgevoerd door het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Micha Hamel. Het staat op de zojuist verschenen cd Rose Heart, gewijd aan orkestmuziek van Heers. En al even vers van de pers is het album Archipel 10, met muziek voor orgel en soms met solosopraan van Daan Manneke en door hem bewonderde componisten. Manneke werd afgelopen maand 86. De cd is vernoemd naar zijn almaar uitdijende reeks composities met de titel Archipel en naar zijn gelijknamige boekje dat vorig jaar verscheen. Op dit album zijn voor het eerst alle Basler psalmen opgenomen die Manneke componeerde tussen 2018 en 2019. Uit deze cyclus laat ik u met veel plezier het schitterende Friedensconcert horen voor sopraan en orgel. U hoort de organist Gerben Budding en de sopraan Nanette Mans.

Dat waren de sopraan Nanette Mans en de organist Gerben Budding in het Friedensconcert van Daan Manneke. Het is een deel uit diens Basler Psalmen die hij in 2018 componeerde en in 2025 reviseerde. De cyclus is te vinden op een recent verschenen cd met naast de Basler Psalmen ook orgelmuziek van door Manneke bewonderde componisten. Ik laat u nog één track horen voor orgel solo. Gerben Budding speelt Empor, Trompeten und Posaunen, Attacca van Daan Manneke.

Gerben Budding speelde empor, trompeten und posaunen attacca van Daan Manneke. De opnames werden gemaakt in de Domkerk in Utrecht en als eerbetoon aan dit eeuwenoude gebouw klinkt tussen de stukken van Manneke en die van de andere componisten het imposante geluid van de klokken van de Dom. Ik laat u een stukje horen van ongeveer een minuut.

Ja, wat een geweldige resonantie hebben de klokken van de Utrechtse Dom toch. De opname komt van de recent verschenen cd Archipel 10 van Daan Manneke. En hiermee komen we alweer aan het einde van deze 80ste aflevering van Een Os op het Dak hier op de Concertzender. Mijn naam is Thea Derks en mijn programma is vernoemd naar mijn gelijknamige boekje over moderne muziek dat nog altijd te koop is bij boekenbestellen.nl. Bedankt voor het luisteren, graag tot de volgende keer en veel plezier bij het nu volgende programma.

Thank you.

silent sorrow with us. As long as there's no forgiveness.

Ja, helemaal tot het einde. Muziek uit de vorige eeuw. Muziek van het kaliber Ik ga op vakantie en ik neem mee mijn echoapparaat. Echte onvervalste dub. De Orb was het natuurlijk. Met Towers of Dub. Uit 1992 en afkomstig van hun album UF Orb. En alsof de Towers of Dub nog niet lang genoeg duurde, plakten we er aan het begin ook nog een stukje aan vast van Towers of Dub in de ambient mix. En die is officieel van een jaar eerder. Die staat op Orb in Dub uit 1991. En de achtergrondgeluidjes gaan nog even door met een helikopter die hier overkomt waaien. Helemaal in de geest van de Orb. En soms als je zoiets draait, denk je, hey, had ik die niet alles eerder gedraaid? En dat is waar, dit is alles eerder in zijn centa voorbij gekomen. Maar dat was in augustus 2020. Dus na 6 jaar, dan mocht hij wel weer eens een keertje. En dat grapje dat de Orb in het begin had van dat iemand belt of Haile Selassie toevallig in de buurt is, dat hebben ze gesampled van Victor Lewis Smith en Ting. Dus in zekere zin hebben we die ook helemaal volledig gedraaid. Die Orb dus met Towers of Dub. En om maar eens in die dub te blijven, gaan we een beetje de wat donkere kant op. Niet te veel over zeggen, want deze is een stuk korter. Verschenen op 24 juli bij het Italiaanse Rose Records. Het album Speak en dit is Tharn met Ark. En u luistert naar Sensenta en dit is de concertzender zondagavond. Van harte welkom.

Ja, dat doet het wel heel erg lekker met die warmte. De Safi Brothers met Dub No. 9 in de Trip Switch remix. Even kijken, en dat is verschenen op een nieuwe verzamelaar, namelijk de LSD Special Collections Volume 20. En LSD, dat staat voor het label Liquid Sound Design uit Engeland, Londen. En de Safi Brothers zelf, die komen uit Duitsland. En dit is eerder verschenen op een remix-album The Quality of Being One in 2018 op datzelfde Liquid Sound Design. Lekkere muziek met dit weer. Ik wilde tegen u gaan zeggen dat het heel erg spannend is in de studio, omdat de zon er net afgedraaid is en de temperatuur toch nog oploopt. En gaan we die 30 graden halen? Nou, die hebben we gehaald inmiddels, dus helaas spannend wordt het niet meer. Ik hoop dat het bij u thuis een stuk frisser is. En anders gaan we daar dadelijk met de muziek misschien nog wel wat aan kunnen doen. We gaan eerst naar Warp Records, het bekende Warp Records. Ze zijn natuurlijk vooral bekend van heel veel dingen uit het verleden, maar ze zijn nog steeds bezig. En op 22 juli verscheen er een singeltje, namelijk van BBO en Dorian Concept. Dit is Shame.

Matthias Vilaar met Reflections. Dat gaat 4 september gaat dat verschijnen als singeltje bij het Affin Records label, moet ik dan zeggen. Een mooi werk en de kans is aanzienlijk dat u hem om 11 uur nog een keer gaat horen, want we hadden een dubbeling met Dream Scenes. We hebben het er even over gehad en we dachten, nou, als ik ermee eindig en jij ermee begint en we doen er allebei iets totaal anders mee, nou ja, dan is het maar een keertje de alarmschijf van de avond. Matthias Vilaar met Reflections, heel erg mooi. En daarvoor hoorde u de diepten van Jens Pauli met Deep Calls to Deep. En ik had een foutje gemaakt, want er was een track verdwenen, dacht ik, maar die was er uiteindelijk toch. De piano die u hoorde, die ik aankondigde als Jens Pauli aan het begin. Dat was Nosnar met Vestningata van het album Tronjem, verschenen op Neo Tantra. Dus het hele blokje was Nosnar met Vestningata, Jens Pauli Deep Calls to Deep en Matthias Vilaar. En tussen die slottrack en straks die openingstrack van Dream Scenes, daar zitten nog 2 uur tussen. Dadelijk Space Exposure en dan nog tussen je oren om 10 uur. Dus er is nog weer genoeg te horen deze avond. Veel plezier straks bij die programma's. En volgende week is er weer een nieuwe Sensenta. Wat mij betreft tot volgende week en tot horens.

Het Britse elektronica drietal The Sabres of Paradise bracht begin jaren 90 drie baanbrekende albums uit op het befaamde Warp label. De eerste twee albums, Sabersonic en Haunted Dancehall uit respectievelijk 1993 en 1994, werden vorig jaar in geremasterde versie opnieuw uitgebracht door Warp op CD, vinyl en digitaal. Van het geweldige Haunted Dancehall hoorde je zojuist Ballad of Nicky McGuire. Een hele goede avond en welkom bij aflevering 301 van Space Exposure. En de 300ste aflevering van Space Exposure was op 19 juli. En ja, dat zou normaal gesproken een feestelijke zijn geweest. Maar door het plotselinge overlijden van onze geliefde programmamaker Bob op 26 juni vond ik dat absoluut niet gepast. Dan dus maar op naar de 350ste aflevering, ergens halverwege 2028, gok ik zo. In maart draaide ik al een track van het album dat nog moet verschijnen van Moes Domen en Press Any Key. Het album Burnt Dubs zal 6 tracks bevatten en komt uit op 9 oktober via het smakelijk klinkende Camembert Electrique, een Frans label. Maar wij hebben alvast de primeur in Space Exposure met de track Hornet Cathedral Dub. Dit is Moes Domen en Press Any Key.

Heerlijke klanken van Speaker Music, het soloproject van D. Forest Brown Jr., een voormalig Amerikaanse theoreticus, journalist, curator, visueel kunstenaar, producer en muzikant. Ik zeg daarbij voormalig Amerikaan, want volgens mij is hij zo klaar met het land dat hij inmiddels de Canadese nationaliteit heeft aangenomen. Van Speaker Music's vierde album op Planet Mew, getiteld Synoptic Audio, was dit zojuist Chaos Moses. En de vorige keer draaide ik ook al een track van het album, namelijk de track Beyond the Broken Beat. Op 31 juli kwam het nieuwe album uit van de Leidse producer TNT, beter bekend ook onder de naam Adeptus Mechanicus. Het muzikale alter ego van Gerrit Vos. Het album bestaat uit een verzameling van nooit eerder uitgebrachte tracks en is getiteld Multicolored Universe en bevat 14 nummers in totaal. En Gerrit zei er zelf over, aangezien elke track een eigen kleurpalet heeft en je meeneemt naar een andere ruimtelijke dimensie, leek me dit de beste titel. Luister mee van het nieuwe album Multicolored Universe van TNT naar het toepasselijke Spacetime.

Heerlijk dreigende, duistere, noisy elektronica van Julian Stetter. Het nummer Memory Leak van zijn nieuwe album Trace Null. Allemaal verschenen via Planet Aqua. Op 4 september verschijnt het 8-song-stellende album Before the Sinking Planes van Lynn Wright. Hij komt oorspronkelijk uit New York en verhuisde zoals vrijwel elke producer of muzikant tegenwoordig naar Berlijn. Lynn Wright die speelt of speelde in verschillende bands, waaronder het project Insect Ark van Swans bassist Dana Schechter. Ik kijk erg uit naar dat nieuwe album van deze Lynn Wright. De eerste single daarvan is zojuist verschenen en heet El Cabanyal. Dit is tot slot Lynn Wright in Space Exposure. Rest mij nog te zeggen dat we er weer zijn over 2 weken op 16 augustus met een Space Exposure in de mix. Bedankt voor het luisteren.

Ja, ja, totdat alle geluidjes eruit zijn. Je hoorde Tsi, Never Never, van de cassette It May Have Just Lain Under the Surface. Verschenen op SSSM, cassette nummer 171 of release 171. Er zitten ook wat andere dingen tussen. Vorige maand verschenen. En dus gloednieuw. En ja, dat begin is even doorbijten, maar kan toch? Prima. En ik zat laatst in de auto en ik draaide deze cd weer een keertje. Dalve Koydik. Van Negotiated Distance op het Hands label. Take a deep breath. And welcome back to Tussen

Suspended Memories. Een soort supergroep met Jorge Reis en Steve Roach. Ik haalde hem van de Twilight Earth Second International Soiree sampler. Maar één van de live concerten die ze gezamenlijk hebben gedaan, alleen maar in aanvang jaren 90, is in 2020 ook op cd verschenen. En ik denk dat ik die toch maar eens een keertje moet gaan najagen. Vorige week hadden we een paar nummers van de bandjes die optreden bij Rituals Over Limburg, de vierde episode. En voor degenen die er vorige week niet waren en de problemen die we hadden met de server en de streamer, die sommige mensen het wellicht niet hebben gehoord, we gaan het gewoon nog een keer doen. En anderen waren natuurlijk bij de Bodensee, bij de Final On Demand Festival. Nou, daar was ik niet. Ik had een uitzending. Maar op 11 en 12 september, Rituals Over Limburg met Sabruxa, Alframania, The Vomit Arsonist, Gin, en dat is op de 11e. En op de 12e, Dark Rat, Murderous Vision, Zero Kama, Innate of Inade. En als afsluiter, Anencephalia. Informatie op de website van De Nieuwe Nor of op Dunkelheid Productionen. En dan gewoon even googlen. We gaan weer eens een keertje een paar nummers van die bandjes daar draaien. En we beginnen met mijn goede vriend Andy, Andrew Grant, de Vomit Arsonist.

afgelopen uur luisterde u naar Dream Scenes, een maandelijks droomlandschap samengesteld door Peter van Kooten. De details van dit programma vindt u op onze website concertzinnig.nl en op dreamscenes.nl.

0: Dit is Bach & Co. met Hans Meerman en Govert-Jan Bach. Met Bach & Co. luiden we telkens de nieuwe week in van het radioprogramma Geen Dag Zonder Bach. En gaan we wat meer beschouwend te werk. Bespreken we muziek van Johann Sebastian Bach, familie en tijdgenoten. Maar we staan ook stil bij uitvoeringen en bij Bach-cd's die recent uitgekomen zijn. We doen dit op een iets andere manier dan u als vaste luisteraar van Geen Dag Zonder Bach van ons gewend bent. Bach & Co. is als het ware de bijlage bij de nieuwe afleveringen van deze week. Bovendien is deze aflevering ook als losse podcast te beluisteren.
1: Govert-Jan, we gaan zo meteen verder met ons verhaal over de Atlas. Op reis met Bach. Maar eventjes terug naar het waterrad van de vorige keer. Ben je bij een waterrad geweest?
2: Ja, een watermolen. Dat is geen beestje, een waterrad. Ja, mijn vrouw had mij ontvoerd naar een geheime plek voor mijn verjaardag. Dat bleek slot Hakvoort te zijn, bij Vorden. Echt een prachtige Twente. En wonder boven wonder had ze een extra cadeau voor mij. Want de watermolen van Hakvoort heet hij, die stond aan en dat is niet altijd. En de molenaar hebben we ook bereikt, dus die hebben mee gesproken. En toen heb ik bij die watermolen de ontdekking gedaan dat ik toch niet helemaal goed door had wat daar gebeurt bij een watermolen. Ik dacht dat het geluid, waar dus Veit Bach met zijn citern, zijn gitaar, mee tokkelde, vooral door het water kwam. Soms heb je watermolens met hele sterke schroepen die dan een extra geluid maken. Maar meestal hoor je dus een doorgaand zwaar geluid van een stromende beek. En hoe harder die stroomt, hoe mooier dat is, want dan heb je meer energie. Het is zelfs zo dat in de droge zomers in Nederland, in juli, augustus, vaak niet eens watermolens werken. Want er is gewoon geen water in die beekjes. Hè? Ja. Maar goed, in Duitsland is er natuurlijk meer verval. En daar hebben ze wel gewerkt, denk ik.
1: Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom er zoveel water molens zijn daar.
2: Denk ik, ja.
1: Want wij zitten natuurlijk aan de kust in Nederland met veel windmolens.
2: We hebben wind, ja.
1: Maar weinig verval. Dus,
2: ja, in Duitsland zijn maar heel weinig windmolens en overal watermolens. Maar toen bleek mij dat dat geluid van die aanhoudende stroom van zo'n beekje natuurlijk niet interessant is om muziek bij te gaan maken. Maar als je de molen ingaat, en we mochten met de molenaar van de Natuurmonumenten heel erg leuk mee naar binnen, en daar is die hele interessante high-tech-achtige installatie van die hele grote stenen die daar door die enorme kracht van dat water dus over elkaar draaien en dus het graan malen. Hebben we al vastgesteld dat die molens van alles kunnen voortbrengen. En de Hollandse molens waren vooral vanwege het zagen zo belangrijk. Maar de molenaar Veit was een weisbekker, een bakker. En die had graan nodig om te malen, waar hij meel van maakte. En ook wel bloem waarschijnlijk. En dat geluid van dat mechaniek in die molen zelf, dat wonderlijke, zware, onderaardse geluid, een soort van gerommel in de diepte, dat gaat als het ware iets doen in je. En misschien is het ook een beetje saai en pak je daar een gitaar bij en dan ga je een beetje op tokkelen. Dus eigenlijk zit dat niet in het water, het geluid, maar in de molenstenen en vooral ook het mechaniek, want alles maakt geluid. Nou, op een dag gaan we daar een keer langzaam maken, we nog eens even opnames.
1: Ja, ik had natuurlijk niet echt veel materiaal. Ik had via YouTube een stukje van een watermolen.
2: Ja.
1: En dat is toch een beetje amateuropname geweest. Dus dan hoor je, ik hoorde wel heel in de verte de schoepen. Dus ik dacht dat het daarom draaide.
2: Nee, maar het zijn dus niet de schoepen.
1: Nee. Maar het is echt het binnenwerk, het radel.
2: Ja. Want het geluid van het schommelende water van het beekje is zo sterk dat je die schoepen amper hoort. Misschien een enkele watermolen dat wel heeft.
1: Ja.
2: Maar het gaat dus, en ik denk ook dat die Veit